Dit is die eerste boodschap in de Efeserbrief. Hier redt Johan dit. Hast u allemaal den Efeserbrief gelezen? Dat is een zeer scheiner brief, over eens je het als een beetje schwer te verstaan, nietwaar? Zo'n Bibelforscher wat de oude schriften goed kennen en zich met de oude tijden veel beschäftigd hebben, zeien ons dat dit brief van Paulus ongeveer om jaar 63 geschreven wordt. Jezus starf je omtrent im Jahr 32, also wordt dit brief ongeveer 30 jaar na Jezus zijn dood geschreven. En die 30 jaar wie zeer veel passiert. Anfänglich, na Jezus zijn Auferstehung, wie er bloß

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie aan onze godsdienst begrijzen worden kennen. En naast dit in Kampo 22 Blomen Uurt, zondag zum Morris klok 9, zondag schuld in klok 10 de hauptgottesdienst en dan klok 6 de oefenversammlung. Onze onschrift S-Bax 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico 31500.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser tum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potash.